0: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Het is Hemelvaartsdag en we zijn bij Café De Amer. Het is vroeg, 6:00 in de ochtend, de zon is net op. U raadt het misschien al, we gaan douwtrappen. U gaat luisteren naar douwtrappen bij Café De Amer. U hoort deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en Maxime Baas.
2: Nou, en iedereen is er klaar voor. Het weer ziet er wel oké uit. Het is echt wel douwtrap. Het moet een beetje nat zijn, een beetje vochtig.
3: Nat is het wel, ja. Maar niet van de douw. Maar ik zie allemaal flinke stevige schoenen. Ik zie allemaal kleding die geschikt is voor dit weer. Het zijn allemaal ervaren wandelaars, zo te zien. The shadow of your
2: eyes. Jullie zijn vrijwilligers, hè?
4: Ja, nog wel.
2: Ook dit vroege tijdstip.
4: Ook al dit vroege tijdstip.
2: Met een glimlach op het gezicht.
4: Zeker.
2: Is het één keer per jaar en dat is wel mooi? Of mag het wel vaker hemelvaart zijn, wat jullie betreft?
4: Nee. Weet ik niet. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus dat zeggen we na deze tijd.
2: Dan ga ik het straks nog even
4: weer
2: vragen. Kijken of ik jullie nog heb. And the places that
5: I've been. Een hele goede morgen. En voordat we op stap gaan, een paar huishoudelijke mededelingen. Iedereen is vroeg opgestaan, maar er is één iemand die is heel vroeg opgestaan, die is zelfs jarig. En ik denk dat we moeten beginnen om even voor Helga te zingen.
6: Oh, ja.
5: Want ja, ik denk, als je zo je verjaardag moet beginnen, dat is wel heel zwaar. Dus laten we even langzaam zijn leven gaan.
1: U hoort het, de stemming zit er al goed in. Vier groepen gaan zo van start. Voor 10 kilometer douwtrappen. Ze gaan wandelen in het prachtige stroomdallandschap Drentse A. Halverwege is er koffie, thee en een krentenboer.
2: We zijn halverwege. Groep 1. Ik praat met de leider van groep 1, de coördinator.
7: Het is echt leiden, hoor.
2: Ja, leiden. Is het leiden of is het leiden?
7: Nee, alle twee.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij Geef ze van Jetjen op Radio AN Hunze. Mijn naam is Lars Jetjen. En leuk dat jullie weer luisteren. We zijn hier begonnen met Farewell to the Fairground van The White Lies. En dat was een beetje een gekke start, want normaliter moet altijd op het hele uur het journaal er zijn. En dat was er niet. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het zo dadelijk gaat lopen als we aan het eind van dit uur zijn aangekomen. Of we dan wel het nieuws mogen horen of dat ik dat hier nog even straks moet gaan opzoeken op de website van de NOS en dat zelf in moet gaan spreken. Ook geen probleem. Maar dan beloof ik wel dat we het alleen maar bij leuk nieuws houden over waterskiën, de Canaries en dat soort toestanden. Ik ga in ieder geval niks vertellen over narigheid en dan houden we het een beetje gezellig. Welkom, leuk dat jullie weer luisteren. Je kunt meepraten. We hebben een chatbox via onze website www.radioanhunze.nl. En we hebben natuurlijk onze telefoon 0592 70 30 30. En je kunt ons dus ook WhatsAppen. Je kunt gewoon met je telefoon naar WhatsApp en dat nummer appen en dan komt het helemaal goed. Dan komt dat vanzelf hier bij de studio binnen. Afgelopen week, en het zal veel mensen opgevallen zijn, hingen er in één keer weer een hele hoop vlaggen aan vlaggenmasten. Ook bij ons hier in de gemeente zijn er een hoop mensen zijn geslaagd. En voor al die knappe koppen, voor al die beautiful people, wil ik even aftrappen, naast Farewell to the Fairground natuurlijk, met de Black Keys. Hier zijn the beautiful people.

Ferris Wheel, Matt Stuck in the Middle with You. En daarvoor hadden we Beautiful People, Stay High. Voor alle knappe koppen, al die beautiful people die afgelopen week te horen hebben gekregen dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. En in al die aankondiging ben ik helemaal vergeten natuurlijk voor iedereen die geslaagd is, van harte gefeliciteerd. En je hebt natuurlijk dan ook de andere kant van de medaille. En dat is een beetje een beetje zielig misschien. En er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die hebben een bericht gehad dat het niet gelukt is. Dat er misschien nog een herexamen moet komen. Of zelfs dat het helemaal niet meer te redden is en dat ze een jaartje over moeten doen. En dat is natuurlijk hartstikke verdrietig en dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En voor dat soort mensen zou ik willen zeggen, maak je niet druk. Dit lijkt nu heel groot en het lijkt een heel groot definierend moment in je leven. Maar als je straks 36 bent, zoals ik, dan kijk je erop terug en dan denk je, oh ja, dat heb ik ook ooit eens een keer gedaan, eindexamen. En het is allemaal heel anders gelopen. En ik ken genoeg verhalen van mensen die misschien niet in één keer zijn geslaagd, maar die daarna nog prima op hun pootjes terecht zijn gekomen. En de lijden altijd heel wat meer wegen naar Rome. En in zo'n moment moet je volgens mij ook nog steeds maar vertrouwen op je familie en op je vrienden. En dan gaat het helemaal goed komen. Dus maak je niet druk. En ik had het hier ook met collega's over zo van de week. Wat is dan een soort leuk nummer om dat soort mensen even een boost te geven. En toen kwamen ze hiermee. Ik kende deze artiest helemaal niet. Hij heet Meteor. Het is een Vlaming. En het is een beetje een positief geluid voor misschien iedereen die niet een leuk telefoontje heeft gehad. Kop op, komt allemaal goed.

0: Of Sound. En daarvoor hadden we Dit is wat mijn mama zei van Meteor. Toch een beetje proberen een hart onder de riem te steken van iedereen die misschien vorige week donderdag niet het bevrijdende telefoontje heeft gekregen dat hij of zij geslaagd is. Naast die vlaggen met tassen erin zie ik in ieder geval ook bij ons in Rolde en overal waar ik eigenlijk maar een beetje kom, een hoop andere vlaggen gewapper, want het is natuurlijk van start gegaan. Het veel besproken, iets wat met een rauw randje afgetrapte WK-voetbal. En ook Nederland heeft al gespeeld. En ik weet niet, ik vond het...
1: En de rest heeft onvoldoende!
0: Ik vond het allemaal ook een beetje onvoldoende naar ik het heb gezien. En dat moet toch eigenlijk wel een beetje beter volgens mij. Het was een beetje een valse start. Tuurlijk, van Japan win je niet zomaar. Maar kom op, je wil graag wel die eerste wedstrijd winnen. En die valse start die hebben we hiermee toch gemaakt. Nog een tip van Flip. Ik heb vandaag spaghetti gemaakt. Met van die pasta saus die dan de hele middag op staat te pruttelen. Want dat vindt mijn dochter heel lekker. Maar moet je nou nog voor... stel je moet aankomende zaterdag, want dan spelen we tegen Zweden, begrijp ik. Moet je nog naar de kroeg en je hebt geen schmink of je hebt geen shirt. Eet gewoon een lekker bord pasta saus zoals mijn dochter haar pasta eet. En dan ben je ook van top tot teen oranje. En dan ben je al helemaal in de feeststemming. Het is een tip. Je moet daarna wel stevig aan de poets. Maar dan ben je goedkoop klaar. Anderzijds, een valse start. Als we dan toch nog naar een andere valse start gaan, dan gaan we naar die van Bella White. Die heeft daar een mooi nummer over gemaakt. En die pakken we nu even mee.

Edwin Collins met A Girl Like You. En daarvoor hadden we inderdaad Bella White met False Start. Vanwege de valse start van het Nederlands elftal tegen Japan. We zijn niet geweldig van de plek geschoten. En ja, Hendrik in de chat zegt, leuk die Bella White. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, ik ook niet. Doe mij een beetje denken aan First Aid Kit. Een beetje dat soort ja, volkachtige... type muziek. Qua stemgeluid komt het volgens mij ook wel een beetje overheen met die band, maar het is echt wel een artiest waar ik wat meer van ga luisteren. En het volgende nummer is ook nieuwe muziek. En dan ook echt nieuw. Het is de nieuwe single van De Staat. En nou, dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. De Staat, ik heb een paar weken geleden heb ik het er ook al over gehad. Hè, want ze hadden een aankondiging dat ze met nieuw materiaal zouden komen. En dat was voor mij vroeger toch echt wel een beetje... zeker toen die eerste plaat uitkwam, Wait for Evolutions. Dat was een beetje Nederlands hoop in bange dagen, vond ik. Weet je? Er was niet echt... Er was toen ja, best wel veel muziek, maar er was niks wat echt... Nou ja... op een landelijk niveau, op een wereldniveau, op een breder niveau door kon breken. En die plaat kwam uit met onder andere de Fantastic Journey for the Underground Man. Nou, die was al goed. Daarna kwam Machinery, heet die geloof ik. Maar weet je, hè, daar gingen ze al wat gekkere dingen mee doen. Maar vond ik eigenlijk ook nog wel vet. En daarna kwam de derde plaat, Icon. Ja, daar hebben ze onder andere die hele grote hit mee gehad, Witch Doctor. Maar daar stonden gewoon echt wel hele goede nummers op. En het was gewoon ja, een beetje... Ik weet het niet, een soort mix van een soort, ja, nou ja, waar mag ik het mee vergelijken? Eagles of Death Metal meets Queens of the Stone Age meets een beetje Nine Inch Nails. Want er zit natuurlijk ook wel een beetje electro-invloeden in en zo. En daarna zijn ze met verschillende platen, zijn ze eigenlijk wat meer die, ja, nou, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar die meer die electro-kant opgegaan. En ik vond het nooit meer zo interessant. En volgens mij hebben ze ook nooit meer zoveel hits gehad of zoveel faveuren gemaakt als toen. Maar ze zijn dus nu terug en ze gaan weer een beetje die gekke kant op. En dit nummer, The Fire, dat heeft een beetje als thema dat de wereld in de brand staat. En kijk maar gerust de andere kant op. Stop je kop maar in het zand. Kijk er maar niet naar, wend je hoofd maar af. En dan, het is toch niet hier, maak je maar niet druk. En dat promoten ze nu ook met wat AI-achtige filmpjes op YouTube. Ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik moest wel even wennen. Misschien dat ik dat nog wel vet ga vinden. Maar voor nu vind ik het vooral opmerkelijk.

Florence and the Machine and the Dog Days are over. En daarvoor hadden we de nieuwe, The Fire van de Staat. En in de chat lees ik, dit is niet mijn muziek. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zat er te luisteren weer. En ik dacht ook, weet je, eigenlijk is die man op zijn gezond achterhoek, zeg je, is aan het bulken. Wel een hoop geschreeuw. Volgens mij is hij vooral aan het schreeuwen. En misschien is dat dan ook wel weer de boodschap. Hè? De wereld staat in brand, ik sta hier te schreeuwen als een soort roepende in de woestijn. Maar ja, ik weet niet, ik heb toch altijd een maximale tolerantie voor mensen die tegen me aanlopen te schreeuwen. En die is vlot bereikt. Ik weet ook niet of ik er zo'n fan van ben. Maar ja, weet je, leuke, in ieder geval leuke idee erachter. En die AI-films die ze hebben gemaakt, ook wel interessant. We gaan het kijken wat er nog meer komt. Misschien dat de rest van het album straks meevalt. Van de week vroegen Jovink en de Voodoo Beatles, die eigenlijk dus nu de organisatoren zijn van Zwarte Cross. Die zijn eigenlijk niet meer zoveel muziek aan het maken, hè, maar die organiseren nu de Zwarte Cross. Gijs Jolink en Hendrik-Jan Lovink. Die vroegen of misschien toch nog wat van het oude materiaal van Jovink en de Voodoo Beatles op vinyl uitgebracht zou kunnen worden. En wat dan bepaalde nummers zijn die mensen wel leuk zouden vinden. En ik ben zelf, ik kom uit de Achterhoek. En het was eigenlijk altijd wel vast te prik om naar de Zwarte Cross te gaan. En in de periode dat ik naar de Zwarte Cross ging, werd het altijd stevast afgesloten door Jovink en de Voodoo Beatles op het hoofdpodium. Ik vond het ook altijd wel leuk, weet je. Dan, ja, weet je wat, ik organiseer gewoon het grootste festival van Nederland. Want dan kan ik er als bandje zelf lekker de headliner zijn. Dat vond ik ook nog wel weer grappig. En op die manier die band leren kennen en toch eigenlijk ook wel waarderen. Ik vind het zelf ook wat leuker als normaal of zo, weet je. Het is allemaal wat feestelijkere muziek. En toen ik zo een beetje nadacht van, nou ja, weet je, je hebt het album Wakker Worden, de laatste, waarbij ze met hoe heet die, Hendrik Beukers, die zitten dan bij. Dat is op zich in zijn geheel een mooi album. Maar ik dacht, is er misschien wat materiaal dat eigenlijk niet meer zo kan vandaag de dag? Want het is natuurlijk best wel oude muziek. En toen kwam ik ook wel een beetje bij dit nummer uit. En ik vind het zelf een heel leuk nummer en de boodschap is hartstikke goed. Ja, maar ik weet niet of dat vandaag de dag qua terminologie en dat soort zaken allemaal nog kan. En anders zou ik dit toch wel persoonlijk een hele mooie optie vinden om mee te nemen, om op vinyl te doen. Want dit is, het leven is zo donders mooi.

Ghost Woman met The End of a Gun. En die hebben wij daarvoor. Daarvoor hadden we Joving en de Voetbeatles. Vanwege de muziek die ze gaan uitbrengen op vinyl. In de chatbox komt een verzoekje binnen. Die gaan we zo ook zeker meenemen. Dus die komt er ook zo aan. Van de week zag ik op televisie iets. Dat was een documentaire van Po-nieuws. En normaal dacht ik altijd dat Po-nieuws gewoon sensational items maakte. Waar vooral veel gescholden in werd. En veel, nou ja, excitement, de spanning wordt opgezocht. Maar de nieuwswaarde ervan, die zat er een beetje te betwisten. Maar deze documentaire die ging over Forum voor Democratie. En het was eigenlijk een beetje een soort exposé. Waarin oude leden, maar ook geanonimiseerde oud-leden een boekje open doen over dat het eigenlijk een beetje een rare club zou zijn. Waarbij vooral het idee is om zoveel mogelijk subsidie op te halen. En daarmee de zakken van de leden te spekken. En dat de politiek eigenlijk maar een beetje bijzaak is. En er werden ook aantijgingen gedaan dat... Want ze zijn heel druk, hè, met van allerlei nog wat aan feestjes te organiseren en kampen te organiseren voor leden en vooral ook voor jong forumleden. Ja, dat eigenlijk ook altijd een beetje kampen waren, zomerkampen waren waar mensen werden uitgezocht zodat wat meer oud-gedienden vooral met wat volgens mij jongere meisjes op kamp gingen. En dan zeg ik het misschien een beetje verkeerd, maar dat is dan de jongerenvereniging. En de heren van de jongerenvereniging die zochten dan vooral dames van tussen de 18 en 25 uit, want dat vonden ze wel leuk. Of dat nou allemaal waar is of niet, ja, je hoort eigenlijk maar één kant van het verhaal. Dus dat is punt één. Maar die zweem van die sectarischheid, die hangt er wel een beetje omheen. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval geen lid van de partij. En ik hoef ook geen vleespakket van ze. En er is eigenlijk wat mij betreft maar één secte om echt lid van te zijn. En dat is deze. Dus laten we het dan maar hierbij houden. Hier komt The She Sells Sanctuary van The Cult.

0: Ja, en nu gaan we even afwachten.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: Ja, dat was dus bij het eerste uur ook al. Iemand heeft hier de techniek niet volgens mij niet helemaal goed geregeld. Want normaliter hoor je altijd vast op het hele uur hoor je het nieuws. En dan hoor je wat jingletjes en wat riedeltjes. En daarna hoor je inderdaad de jingle dat we straks allemaal naar Omroep Maat vertrekken. En dan start ik heel netjes de muziek in. Maar toen ik hier binnenkwam bij het eerste uur was dat ook al het geval. Maar het nieuws is dus niet goed geprogrammeerd. Dames en heren, bij deze Dubai die levert topcrimineel Tyson Q de Tachi van Curaçao uit. En sportnieuws, wat hebben we? Portugal tikt rond, maar doet Congo geen pijn. Het is nog 1-1. Ronaldo heeft zich voor het eerst laten zien. Die was al een tijden verstopt, klaarblijkelijk. En wat hebben we nog meer voor nieuws? Er is een lichaam gevonden in een uitgebrand huis in Rijen. Ik hoop dat die beste man, laat ik zo zeggen, even zien, wat hebben we nog meer? Ja, er was een vrouw, die was 21 jaar en liet zichzelf van een brug afgooien. En toen hadden ze vergeten touw vast te maken. Wat hebben we nog meer voor nieuws? VS gebruikte AI-model Grok in Iran. Klaarblijkelijk kun je nu ook buitenom huiswerk vragen en werkvragen ook al doelwitten aan Grok stellen of aan AI stellen. We hoeven eigenlijk helemaal niks meer te doen. Zelfs elkaar kapot schieten, dat kan tegenwoordig vandaag de dag met AI. En dan nu het weer. Het weer, het is code geel vanaf morgen. Het wordt heel warm. Dus trek de korte broek aan, drink goed. En voor de rest luisteren naar Radio AN Hunze. Dat was het nieuws. Gaan we nu weer door naar de reguliere programmering. We breken altijd de week. En dat breken van de week doen we altijd met een beste beuker. En deze week is dat voor het eerst ook een beuker die ik gewoon in de systemen van Radio AN Hunze terug heb gevonden. Namelijk Alice in Chains met Rooster. Ik vind dat oprecht een prestatie, want meestal vind ik mijn beukerkeuzes niet hier. Maar hij is er gewoon. Dus bij deze, geniet ervan.

Zo, de week is weer gebroken met Alice in Chains en Here Come the Rooster. Welkom bij Geef ze van Jetje. Mijn naam is Lars Jetten. Welkom bij de tweede uur van Geef ze van Jetje. Je kunt altijd meepraten. Kan via 0592703030. Kun je ons appen. En we hebben natuurlijk onze chatbox op www.radioaenhunze.nl. Zijn we ook altijd op te bereiken. Denk mee, praat mee en kies ook af en toe een liedje uit. Geen probleem. Als we het hebben, dan draaien we het. Voor ons volgende nummer van de week. Ik was eigenlijk vorige week, woensdag, reed ik naar huis. En toen kwam dit nieuwsbericht al omhoog. Maar ik dacht, ja, ik wil hier eigenlijk misschien nog wel weer wat mee. Want ik vind het altijd leuk om dit soort nieuwsberichten uit te zoeken. Een oud Air Canada piloot die heeft jarenlang gevlogen met valse papieren. Die beste man die is nu 59 en die heeft tussen 2009 en 2025 meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten uitgevoerd zonder het juiste brevet. En in die periode heeft hij dus ook echt gigantische toestellen zoals de Boeing 777 en 767 gevlogen. En ja, iemand, een quote van iemand die zei, dit is eigenlijk vergelijkbaar met een arts die bevoegd is om huisarts te zijn. Want al deze papieren had hij officieel niet, die heeft hij vervalst. En in de praktijk is hij hersenoperaties aan het uitvoeren. Ik vond het toch wel weer grappig. En aan de ene kant, ja, weet je, bedoel, de beste man heeft dus klaarblijkelijk met 900 vluchten, meer dan 900 vluchten, ook nog nooit een ongeluk gehad. Dus ja, weet je, aan de ene kant, hij heeft wel bewezen dat hij het kan. Denk mee, praat mee. Zou jij bij deze beste man in het vliegtuig stappen? Of zeg je nee, het papiertje, dat is belangrijk. Dat is toch wel heel belangrijk. Over een ander papiertje gesproken. Wij houden het dan even gewoon met vier wieltjes. Bij Olivia Rodrigo met Driver's License.

The Manic Street Preachers and Motorcycle Emptiness. En daarvoor Olivia Rodrigo met Driver's License. Mensen die mij kennen weten dat ik van opleiding uit archeoloog ben. Dat doe ik niet meer, maar ik vind het nog steeds wel heel leuk. En van de week was ik dus ook echt wel getriggerd door een berichtje op RTV Drenthe. Dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een project heeft lopen hier in Drenthe naar de slag bij Anen. En dan moest ik ook nog wel heel hard lachen. Want die slag bij Anen, die is, als ik me niet vergis, was op 28 juli 1227. En volgens RTV Drenthe is dat dus precies 800 jaar geleden. RTV Drenthe leeft al een jaartje verder. Die zijn al in 2027. Ze gaan daar samen, dus de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Jan van Doesburg, die is projectleider, die gaat daar samen met Detector Amateurs, gaat die op zoek naar metaalvondsten. En omdat ze daarvoor ook wat dieper moesten zoeken, is daar een vergunning voor nodig. Nou, de SE gaat daar nu bij meedoen. En dat is op zich hartstikke spectaculair natuurlijk. Ze gaan proberen toch te achterhalen waar de slag heeft plaatsgevonden. En ze zeggen al, een hoefijzer met een paard eraan, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Ja, dat kan me voorstellen. Ik ben benieuwd. Het is een opmaat naar een herdenkingsjaar over die slag. Ja, de Drentse geschiedenis is natuurlijk eigenlijk altijd een beetje beperkt, om het zo te zeggen. We hebben de Hunebedden en daarna is het toch allemaal een beetje, hè? Groningen heeft stad Groningen en je hebt de Hanze en zo. En Drenthe ligt altijd overal een beetje tussenin. Dus dit is wel even zo'n mooi piepje in de geschiedenis van. En er zijn misschien een hoop Drenthe die luisteren, die zeggen, nou, ik ben het er helemaal niet mee eens wat je nu zegt. Laat het dan ook vooral weten. Maar zo komt het altijd bij mij een beetje over. En dan is dit toch wel iets heel moois om wat aan te doen en zo'n herdenkingsjaar te hebben. En in het kader van een andere battle, en dit is wel een nummer dat ik niet in onze systemen vond, en dat vind ik heel raar, want het is wel een ontzettend mooi nummer. En het is ook van een heel gerenommeerde artiest. Die hebben een andere soort battle beschreven, die Forevermore. En dat zijn natuurlijk de heren van Led Zeppelin. En ik zou zeggen, geniet ervan.

The Fate of Ophelia, aangevraagd via de chat. En de volgende die we gaan draaien, die is ook aangevraagd. En dat kan ook prima. Je kunt ons bereiken via 0592703030. En dan kun je ook appen. En je kunt natuurlijk via onze chatbox kun je nummers aanvragen. En dan komen die ook gewoon bij ons binnen. En als we ze hebben, dan draaien we ze. Dus hierbij John Farnham met You're the Voice.

Ja, die zwarte Barbara van Heino. Ja, vorige week zaten we met een club mensen in de chat. En toen was een beetje de... in ieder geval van een deel van de mensen in de chat was de conclusie dat er te weinig slager te horen was. En nou ben ik helemaal niet zo heel erg bekend met dat genre. Maar ik weet wel van een slagernummer, dat is dus deze. Die is me echt heel erg bijgebleven van een MTV-reclame van echt jaren terug. Toen was ik tiener. En dan komt een jongen, die komt bij zijn ouders. En dan is de aanloop lijkt alsof hij tegen zijn ouders gaat vertellen dat hij misschien anders geaard is of zo. Dat weet je niet. Hij wil een moeilijk gesprek hebben met zijn ouders. En dan in één keer komt eruit, I think I'm German. En zich dan ontvouwt aan stereotyperingen van onze oosterburen. Onder andere putjes scheppen op het strand en bier, heel veel bier drinken. Grote worsten bij het ontbijt en noem het allemaal maar op. Die reclame die is tot op de dag van vandaag is die blijven hangen. Als ik dan toch aan slager denk, dan denk ik dus al heel gauw aan dit liedje. Dus zodoende dacht ik, nou, dit jaar dan doe ik een slager van mijn eigen geschiedenis erin. Het is eigenlijk wel aanstaande, niet dit weekend, maar volgend weekend is natuurlijk in Assen de TT. En in Assen kun je ook al heel goed merken dat de opmaat naar de TT gaande is. De traditionele achtbaan die is al opgebouwd. De kermis die komt eraan. Je ziet overal mensen vlaggen van de TT voor het huis hangen. Ik denk dat aankomende week zullen we de eerste vrachtwagens zien van teams die aankomen. Dat is ook altijd wel heel leuk. Hè? Dat je in één keer op de 28 of zo iets van Ducati of zo voorbij ziet komen. En ik heb er zelf al heel veel zin in. Ik ga vaak ook naar de race toe of op de zaterdag even kijken. Het is ook wel een sport die ik volg. Dus nou, weet je, dan ook volgens mij als je hier in de buurt woont, dan begint dat TT-weekend begint iedereen's hart even iets sneller te kloppen. En ik hou er gewoon van. En volgens mij Omroep Maat bij ons. Omroep Maat bij ons. Wij zijn natuurlijk Radio A en Hunze. Maar ooit moeten wij verdwijnen voor Omroep Maat. Die gaan hier ook wat mee doen. Dus mocht je in het TT-weekend niks te luisteren hebben, kijk dan misschien daar eens. En ik weet, we hebben de beuker al bij het begin van het uur gehad. Maar ja, als je het hebt over motorracen en over die adrenaline en over die brandstof, dan is het eigenlijk maar één nummer dat erbij hoort. En die beukt ook wel. Give me fuel.

Die moet ik hebben, die schijf. Want ik ga deze even op pauze zetten, want dit was een live versie. Wie had dat gedacht? Nou, ik niet in ieder geval. Ik dacht, ik krijg gewoon de fijne, nette albumversie, waar je nog wel een beetje wat van de tekst verstaat. En waar op zich de zang op zich nog wel een beetje goed is ingezongen. Maar dat viel tegen. Nou ja, soms heb je dat. Hè? Ja, je werkt hier met dat centrale systeem. En soms weet je gewoon even niet helemaal wat je te pakken hebt. Maar bij deze dus Fuel van Metallica live versie. En ja, dat is wel even weer oké. Even weer een beetje rustig. Even een beetje kalm aan. En laten we dat maar eens even lekker doen. Met een beetje elbow. Even een beetje kalm. Even een beetje rustig. We zijn er weer. Helemaal zen. Helemaal geaard.

Ja, Lippy Kids van Elbo. En we zijn een beetje aan het moeilijk doen hier. Want ik zit voor het aankomende uur weer een beetje te twijfelen of straks het nieuws het wel doet. De voorgaande uren, wie allemaal mee heeft geluisterd of wie net binnen is komen vallen, heeft gemerkt dat vanwege een technische storing of iets, normaal begint op het hele uur altijd het nieuws en dan komen er allemaal jingletjes en dan op een gegeven moment nog een keer de oproep dat we allemaal straks moeten opkrassen naar Omroep Maat. En dan kunnen we weer verder. Alleen nu komt er alleen een jingle van Omroep Maat en het nieuws is er niet. Dus moeten wij even improviseren bij deze van Teletext. We gaan alvast gewoon even het nieuws met iets voor tijd doen. Het Nederlandse kabinet heeft 500 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister van Defensie Yesilgus bekendgemaakt tijdens een bezoek aan haar Oekraïnse collega Fedorov aan ons land. 250 miljoen zal worden besteed aan de aankoop van drones bij Nederlandse defensieindustrie bedrijven. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens, zoals Patriot raketten en F-16's. Het geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Daarnaast een andere headline. Het VS, de Verenigde Staten, heeft in de oorlog in Iran het AI-model Grok gebruikt. Zo zijn met dat AI-model 2000 doelwitten in Iran geselecteerd. En dat is, je hoeft dus niet alleen maar vandaag de dag je huiswerk met AI kun je doen, maar je kunt dus ook klaarblijkelijk doelwitten uitzoeken met AI. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? We hebben dat de zoon van oud-president Bolsonaro van Brazilië 4 jaar cel krijgt. Hij mag ook 8 jaar lang geen publiek ambt bekleden. En volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de Verenigde Staten ervan te overtuigen om zich te bemoeien met de rechtszaak tegen zijn vader. Nou, dat is natuurlijk inderdaad helemaal niet netjes. Dan nog even een andere headline. 4 Nederlandse militairen zijn bij een militaire oefening in Duitsland gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Dus bij deze, dat zijn een beetje de korte headlines. Dan gaan we door naar het weer. Nou, de meeste mensen zullen het al wel gemerkt hebben. Het was vanochtend nog best oké, maar het wordt ondertussen best griebeswarm. En als ik dan even kijk naar de gemeente Aarnhunze, dan is dat hier niet anders zo. De komende dagen loopt de temperatuur op tot een graad of 34 op vrijdag. En er is dus ook code geel afgegeven voor extreme hitte. En let op, er kan ook nog wel eens een onweersbuitje vallen. Sluit ik hem hier zo af. Dan ga ik kijken wat er gaat gebeuren met de hele toestand. En we gaan wel kijken hoe het uur afgesloten wordt. Maar bij deze, we doen het wel met een feestje. Hier komt Chumbawamba.

Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Cobblestones en Dusty Rose. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Roy Gaines, hij opende het eerste uur van Cobblestones en Dusty Roads. Welkom en mooi dat je weer bij ons bent voor twee uur blues in Americana. Roy Gaines was een Texaanse bluesman, hij overleed in 2021. Wij draaiden Blues for Life van deze mooie man. Wie er met een dame, die luistert naar de naam Cookie McGee. Ze was het buurwichtje van Freddie King en speelde onder andere in de band van Lowell Fulsom. Eigenlijk heet ze Carmen. Maar de hubinoom draagt ze al door hele leven zo wat. Cookie, je moet er maar op komen. Hier is ze met Your Dog.

0: Ja, nog meer Texas Blues. Dus een man komt uit Louisiana. Ik heb het over UP, oftewel Up Wilson. Je hoorde van deze man Walkin'.
1: Traveling with the Blues.
0: Een reis door de tijd met de muziek van QB en Blizzards.
2: I was traveling with the Blues. Take it real cool.
0: Een van de nummers die Harry Musquet schreef na zijn reis naar Amerika was het volgende nummer. Het staat op de cd Hotel Grollo, waar ze met een heleboel gasten meuken. Dit nummer heet Wondering Where the Indians Have Gone. Dit is Harry Musquet, zo met de Blizzards.

zal je niks verbozen als ik je vertel dat ook dit blues is uit Texas. De man heet Bobby Gilmore. Een prachtig nummer. Strange Bad. In 2012 kwam Ian Siegel met het album Candy Store Kid. Hij maakt het album samen met de Mississippi Mudbloods. Daarvan is dit nummer Bayou Country.

0: Natuurlijk het bekende geluid van John Fogerty, de man die groot werd met Creedence Clearwater Revival. Van het album The Blue Ridge Rangers Rides Again hoorde je het nummer Paradise. Nummer werd geschreven door John Prine. En, ja, de man Fogerty deed met de Blue Ridge Rangers, ook met de eerste, deed een eerbetoon aan alle singer-songwriters en country-muzikanten uit de Verenigde Staten. Het volgende nummer is live opgenomen in Antones, de club Antones in Austin, Texas. Joe Ellie en me en Billy the Kid.
1: Well, me and Billy the Kid never got along.

Ja, twee keer Buddy Guy. Het eerste nummer wat je hoorde was You Sure Can Do. En dat kom ik de beginperiode van zien opnemen. Of zoals je die als opnemend artiest. En dat hoorde je natuurlijk in onze serie ABC of the Blues. We zijn aanbeland bij de G. En toen dacht ik van nou, dan doen we ook nog een nummer van zijn laatste album. Ain't Done With The Blues. En van dat nummer hoorde je Blues Chase The Blues Away. Allemaal Buddy Guy. En deze dame heet Joan Shaw Taylor. Van het album Black and Gold is dit The Grayer Shade of Blue.

Loving You is Easy. Je hoorde Samantha Martin en Delta Sugar. Lekker nummer. En we sloten het eerste uur af op verzoek met Gary Moore. Blijf nog geen blikken bij jongens, want het tweede uur staat kloor en ook in veel mooie muziek. Dit is Gary Moore met I Had a Dream. Tot zo.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Cobblestones en Dusty Rhodes. Twee uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Left Hand Freddy. Dat was om mee openen. Tweede uur met Van Cobblestones en Dusty Rhodes. Het nummer heette TV Blues. En hij zong heel mooi Nothing on the TV. Nou, de komende week, en dus gisteren al begonnen, ben we allemaal overgeleverd aan het WK voetbal. En laten we hopen dat Nederland er een mooie rol in met kan spelen. Dit nummer komt van zijn album Soul Strings. En verderop in het programma hoor je nog wat meer van deze prachtige Nederlandse gitaarheld. Bluesman, want die mag wel eens vaker gehoord worden. Maar dat brengt ons nou bij een heel ander onderwerp. Het is namelijk de hoogste tiet voor.
1: De keuze van Jos.
0: Ja, en dat is van de week een hele mooie. Jos heeft op 6 juni tijdens het Keerpunt Blues Festival opname gemaakt. En een van de aangename verrassingen, misschien wel een van de hoogtepunten, misschien wel het hoogtepunt van het festival, was de Utrechtse band Blues Shack. Hier ben ze met Modern Blues. Je hoort Loes het nummer zelf aankondigen.
2: Wie heeft bossen?

soms moet je op regenachtige middag moet je eens even voor je plantenkast gaan zitten. En dan kom je allemaal dingen tegen die je al vergeten waren. Zoals deze, Andrew Neville was dit, samen met de Poor Choices. De band komt uit Winnipeg en van het album Leatherback was dit Flowers in the Dell. Gewoon lekkere muziek. En deze man was op Rips and Blues. En tegenwoordig noemde zich Israel Nash, maar op de hoes van Barn Doors en Concrete Floors staat hij nog als Israel Nash Gripka. Ooit was hij twee keer te zien in Café Het Kip in de Spiekeboer. Geweldige man. En hij maakt nog steeds prachtige muziek. Van het album Barn Doors en Concrete Floors is dit het prachtige Four Winds.

Ross, dus Rozijn denk ik, en Howard Lorman hadden jarenlang een radioprogramma op het Amerikaanse station KPF-FM. Het programma heette Folk Scene. En in 1999 kwamen ze met een tweede cd uit van opnames die ze mochten hadden in dat programma. Cheryl Wheeler was een van de mensen die er met deed en ze deed Music in My Room. En dat zou in aankondiging de Wolf, vond ik wel een mooie keus. En alle week zullen we weer wat draaien van Wolf, en dat is ook wel een mooie band. Nog een band van het album Folk Scene was de Joel Raphael Band. Die deed dit nummer, Way Over Yonder in Minor Key.

Ja, we hebben een paar juweeltjes uit het radioprogramma Volk zien voor je achter mijn koor zet. Er komen nog twee. Dit was de Alpha Band met The Last Chance to Dance. En wat dacht je van een hele mooie live-opname van Janis Ian. Een van de priesnummers, At 17.

0: Ja, dit was natuurlijk Jackson Browne, ook van het programma Folk Scene. En we brachten op deze manier even een klein eerbetoon aan de makkers van het radioprogramma Ross en Howard Larman. En misschien doen we in de toekomst wel eens wat meer van dit prachtige muziek. En dan komen ook de niet-bluesliefhebbers een beetje meer aan het trekken. En Cobblestones en Dusty Roads.
1: This is Bessie Smith, the Empress of the Blues.
0: Dit is de lijste. We stoppen met de wekelijkse bijdrage van die Empress of the Blues. 24 weken hebben we aandacht besteed aan het repertoire van Bessie Smith. Een van de grootste zangeressen in de jaren 30 van de bluesmuziek. We doen nog eenmaal. Ain't nobody business if I do. This is Bessie Smith, the Empress of the Blues. Dank je voor je bijdrage.

Ik had aan het begin van dit uur al beloofd. We zullen nog een keer wat laten horen van Left Hand Freddy. Ook van het album Soul Strings. En dit was het hele mooie ingetogen Annie's Mood. En daarmee komen we daar bij Bobby Charles. Een beetje gas erop. Ambushing Bastard.

0: Kijk op www.cobblestones-road voor onze volledige speellijst.
1: En naar Cobblestones met dubbel B. Ja, mooi was dat, Bobby Charles in Ambush and Bastard. En de blik op de klok zegt ons dat we op moeten stappen. 2 uur blues in de Americana is weer klaar voor deze week. Mede namens Jos, dank voor het luisteren. En wat ons betreft, tot de volgende week. Want dan ben we er weer met 2 uur lekkere handgemaakte muziek. We gaan luid met Big Dave en de Dutchman. Never Love Again. Nou, blijf maar een beetje van ons houden. En geniet deze week van de WK voetbal. Tot dan een week. Bye.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds van uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden. In Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroep.